Een opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. En tot zover het nieuws. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. En tot zover het nieuws. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden.
0: Wij zijn DNO. I like that. Wij zijn DNO.

een beetje je best doet. Misschien als ik een beetje verander. Liefde is ook niet te begrijpen. Want liefde heb je niet in de handen. Want het doet wat hij zelf wil. Ik heb liever ook dat je hier blijft. En die shit doet mij nog het meest pijn. Ook

0: BNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. En tot zover het nieuws. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden.

0: DNO. Zuidwest Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. En tot zover het nieuws. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. Nee, wij zijn

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN-algemene vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het Internationaal Gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. En tot zover het nieuws. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden.

0: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN-algemene vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het Internationaal Gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. En tot zover het nieuws. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden.
4: Tim Schaap van de ANWB. Het wordt wat drukker onderweg en dat merk je onder andere op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt De Hocht een kapotte vrachtwagen. Er is 1 rijstrook dicht en de vertraging is 10 minuten. En op de A2 naar Utrecht vielen wederom voor knooppunt Everdingen. Door gaten in het asfalt is voorlopig 1 rijstrook dicht. De vertraging is 15 minuten vanaf Geldermalsen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
5: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Let's do it.
8: Wij zijn

zijn de headlines uit het nieuws. Supermarkten Aldi en Albert Heijn roepen bakjes noten terug vanwege mogelijke metaaldeeltjes. Harvard University gaat het aantal hoogste cijfers voor bachelorstudenten beperken om cijferinflatie tegen te gaan. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van de botten van een Franse musketier is gearresteerd. De VN-algemene vergadering heeft een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het internationaal gerechtshof verwelkomt. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Supermarkten Aldi en Albert Heijn roepen bakjes noten terug vanwege mogelijke metaaldeeltjes. Bij de Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten van 170 gram met houdbaarheidsdatum 23 september 2026. Albert Heijn roept gezouten pinda's in een extra grote verpakking met houdbaarheidsdatum 4 november terug. Harvard University gaat het aantal hoogste cijfers voor bachelorstudenten beperken om cijferinflatie tegen te gaan. In het academisch jaar van 2024-25 bestond 2/3 van alle beoordelingen uit een A. En de universiteit wil dat hoogleraren dit cijfer weer reserveren voor uitmuntende prestaties. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN Algemene Vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het Internationaal Gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. En tot zover het nieuws. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een drukke ochtendspits zoals gebruikelijk op donderdag. Wat opvalt is met name een file op de A1, Duitse grens Hengelo. Dat is namelijk de langste file van het land. Dik een half uur tussen Oldenzaal en Knooppunt Buren. Komt er een ongeluk? Onbekend hoe lang het gaat duren daar. Dan de A2, Den Bosch-Utrecht. Voor Knooppunt Everding, 12 kilometer en ook een half uur extra. Daar zijn gaten in de weg geconstateerd. Er is 1 rijstrook dicht. Van Waardenburg dus bijna een half uur oponthoud. Dan liggen er voorwerpen op de weg op de A28 richting Amersfoort. Betonblokjes schijnen te zijn.

0: daarom file vanaf knooppunt Zuiderheiken. 5 kilometer en 10 minuten, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Online.

eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl. Meer wonen.

0: Dit is DNO.
1: Fuse, de bekende huisband van het tv-programma Podium Klassiek, weet live een muzikale wereld te scheppen die je alleen bij hen kunt beleven. Ze treden op vrijdag 22 mei om 8:15 op in de Grote of Mariakerk in Meppel. Het zestal van Fuse vormt een bijzonder raderwerk van strijkkwartet, contrabas en drums met een eigen geluid dat geen muzikale uitdaging uit de weg gaat. Loeistrak, fris en uit het hoofd. Maak kennis en geniet van muziek van Maurice Ravel, Béla Bartók, Theolonius Monk, Thomas Beyer en vele anderen. Een kaartje kost €27,50. Op maandagmiddag 25 mei, tweede Pinksterdag, vormt de Brug S-kerk in Dwingelo het decor voor een bijzonder luisterconcert. Vanaf 3:00 verzorgt het muzikale duo Ellen Rustige en Sjors Holleboom een optreden vol sfeervolle Nederlandstalige luister- en kleinkunstliedjes. Het concert vindt plaats in het kader van de landelijke kunstroute Feest van de Geest. Het concert is onderdeel van het Feest van de Geest 2026, een evenement waarbij kunst, architectuur en spiritualiteit elkaar ontmoeten. De toegang is gratis.

zijn de headlines uit het nieuws. Het aantal mantelzorgers dat zich ernstig belast voelt is in 10 jaar tijd uitgegroeid van 400 naar 600.000. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd. Supermarkten Aldi en Albert Heijn roepen bakjes noten terug vanwege mogelijke metaaldeeltjes. Harvard University gaat het aantal hoogste cijfers voor bachelorstudenten beperken om cijferinflatie tegen te gaan. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimers Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers, zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal mantelzorgers dat zich ernstig belast voelt is in 10 jaar tijd uitgegroeid van 400.000 naar 600.000. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekers concluderen dat goede regelingen en ondersteuning voor mantelzorgers relevanter dan ooit zijn om overbelasting te voorkomen. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd. Onderzoek van NAG onder 2400 mensen toont aan dat 8,8% het inkomen onvoldoende vindt om alle kosten te betalen. Het hoogste niveau sinds 2024. Hypotheekachterstanden stegen van 5,3 naar 7,3% en zorgen over energiekosten nemen ook toe. Supermarkten Aldi en Albert Heijn roepen bakjes noten terug vanwege mogelijke metaaldeeltjes. Bij de Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten van 170 gram met houdbaarheidsdatum 23 september 2026. Albert Heijn roept gezouten pinda's in een extra grote verpakking met houdbaarheidsdatum 4 november terug. Harvard University gaat het aantal hoogste cijfers voor bachelorstudenten beperken om cijferinflatie tegen te gaan. In het academisch jaar van 2024-25 bestond 2/3 van alle beoordelingen uit een A. En de universiteit wil dat hoogleraren dit cijfer weer reserveren voor uitmuntende prestaties. En tot zover het nieuws. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een drukke ochtendspits zoals gebruikelijk op donderdag. We zitten nog steeds boven de 400 kilometer alles bij elkaar. Naast de dagelijkse files zijn er meerdere bijzonderheden die opvallen. Allereerst de A1 richting Hengelo vanaf de Duitse grens. Bij knooppunt Buren bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Vanaf Oldenzaal een file van 10 kilometer en 30 minuten. Verder naar de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij knooppunt Everdingen zijn gaten in de wegdek geconstateerd. Eén rijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Del een half uur vertraging. Dan een nieuw ongeluk op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij knooppunt Rottepolderplein. Je hebt een half uur vertraging vanaf Beverwijk omdat er één rijstrook dicht is. En tot slot helemaal afgesloten nu, de A59 naar Den Bosch bij knooppunt Hooipolder. Er gebeurde een ongeluk met twee auto's. Omrijden is het advies, dan via Breda over de A16 en de A27. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

Dit is DNO. In de kapschuur van het Boshuis Echten is op zaterdag 23 mei, zondag 24 en maandag 25 mei, maar ook op 30 en 31 mei een expositie te bekijken van kunstenares Chantal van Sundert. De tentoonstelling is geopend van 1 tot 5. Op doordeweekse dagen tussen beide weekenden is de expositie ook te bezoeken. Het Boshuis is gelegen in de natuur en dient als creatieve ontmoetingsplek. Van donderdag 28 mei tot en met zondag 31 mei vormt het Drentse Brinkdorp Diever opnieuw het decor voor de Drents-Friese Wold Wandelvierdaagse. Voor de 31ste keer organiseert Stichting Sportpromotie Diever dit geliefde wandelevenement dat jaarlijks deelnemers uit binnen- en buitenland aantrekt. Belangstellenden kunnen zich inschrijven via www.sportpromotiedieven.nl, waar tevens aanvullende informatie te vinden is over afstanden, starttijden en praktische zaken. Ook is inschrijving mogelijk op de startdagen zelf.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Berichtendienst X heeft tegenover een Australische bank toegegeven de regels voor bestrijding van online kindermisbruik te hebben geschonden. De zorgen over het falende jeugdzorgsysteem zijn naar mishandelingen in Stadskanaal groter dan ooit. Het aantal mantelzorgers dat zich ernstig belast voelt is in 10 jaar tijd uitgegroeid van 400 naar 600.000. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Berichtendienst X heeft tegenover een Australische rechtbank toegegeven de regels voor bestrijding van online kindermisbruik te hebben geschonden. Het bedrijf van Elon Musk betaalt een boete van 650.000 Australische dollars, omgerekend 400.000 euro. De boete werd al in oktober 2023 opgelegd door de Australische toezichthouder. De zorgen over het falende jeugdzorgsysteem zijn na de mishandeling in Stadskanaal groter dan ooit. Het Nederlandse zorgsysteem werkt als een estafettemodel waarbij iedere stap een andere instantie betrokken is. Deskundigen pleiten voor verandering, maar erkennen dat hervorming van het complexe systeem allesbehalve eenvoudig is. Het aantal mantelzorgers dat zich ernstig belast voelt is in 10 jaar tijd uitgegroeid van 400.000 naar 600.000. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekers concluderen dat goede regelingen en ondersteuning voor mantelzorgers relevanter dan ooit zijn om overbelasting te voorkomen. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd. Onderzoek van NAG onder 2400 mensen toont aan dat 8,8% het inkomen onvoldoende vindt om alle kosten te betalen. Het hoogste niveau sinds 2024. Hypotheekachterstanden stegen van 5,3% naar 7,3% en zorgen over energiekosten nemen ook toe. En tot zover het nieuws. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De rust lijkt langzamer zeker weer terug te keren op de Nederlandse wegen. Maar niet overal, want er zijn nog een paar bijzonderheden. Allereerst de A9, Alkmaar Amstelveen. Bij knooppunt Rotpolderplein gebeurt een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is ongeveer 1 uur momenteel. Verder ook file op de A2 Den Bosch-Utrecht voor knooppunt Everdingen. 10 kilometer en 25 minuten door gaat in het asfalt. De rechter rijstrook is daar dicht. Dan nog een ongeluk met een vrachtwagen bij Os op de A59 richting Den Bosch. De weg is daar dus volledig afgesloten. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Mensenrelatie Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Wij zijn DNO.
15: I like that.
0: Wij zijn DNO.

zijn de headlines uit het nieuws. Pensioenfonds, ABP en vastgoedinvesteerder Rockfield Real Estate gaan samen meer dan 2000 betaalbare duurzame woningen bouwen voor studenten en starters. Een 35-jarige Australische man is gearresteerd op verdenking van diefstal van een camera-uitrusting van een slachtoffer van de schietpartij op Bondi Beach. Berichtendienst X heeft tegenover een Australische bank toegegeven de regels voor bestrijding van online kindermisbruik te hebben geschonden. De zorgen over het falende jeugdzorgsysteem zijn naar mishandelingen in Stadskanaal groter dan ooit. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimers Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers, zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Pensioenfonds ABP en vastgoedinvesteerder Rockfeld Real Estate gaan samen meer dan 2000 betaalbare en duurzame woningen bouwen voor studenten en starters. Hiervoor is 350 miljoen euro startkapitaal beschikbaar. De grootschalige complexen van 250 tot 500 woningen komen in studentensteden en krijgen gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. Een 35-jarige Australische man is gearresteerd op verdenking van diefstal van camera-uitrusting van een slachtoffer van de schietpartij op Bondi Beach. De verdachte werkt als fotograaf op dezelfde Chanukah-evenement. Bij een huiszoeking trof de politie een camera, handboeien, elektronische apparaten en een verboden stof aan. Berichtendienst X heeft tegenover een Australische rechtbank toegegeven de regels voor bestrijding van online kindermisbruik te hebben geschonden. Het bedrijf van Elon Musk betaalt een boete van 650.000 Australische dollars, omgerekend 400.000 euro. De boete werd al in oktober 2023 opgelegd door de Australische toezichthouder. De zorgen over het falende jeugdzorgsysteem zijn na de mishandeling in Stadskanaal groter dan ooit. Het Nederlandse zorgsysteem werkt als een estafettemodel waarbij iedere stap een andere instantie betrokken is. Deskundigen pleiten voor verandering, maar erkennen dat hervorming van het complexe systeem allesbehalve eenvoudig is. En tot zover het nieuws. Vanmiddag komt de zon vanuit het zuidwesten steeds vaker tevoorschijn. Het blijft vrijwel overal droog met temperaturen van 18 tot 24 graden. En morgen wordt het zelfs nog warmer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Helaas zijn er een paar bijzonderheden te melden op de Nederlandse wegen. Allereerst een spoedreparatie bij knooppunt Hoevelaken na een ongeluk van gisterochtend. Op de A28 vanuit Zwolle kun je een kwartier vertraging. Hou daar dus rekening met extra reistijd voorlopig. Ook op onthoud op de A59, Os Den Bosch. Bij Os is de weg helemaal dicht na een ongeluk met twee vrachtwagens. Omrijden kan daar, dat kan onder andere via Eindhoven, volgt dan de A50 en vervolgens de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Wij zijn DNO.
15: I like that.
3: Wij zijn DNO.

zijn de headlines uit het nieuws. De gemeente Stadskanaal heeft zo'n 50 asielzoekers één nacht opgevangen na een tekort aan opvangplekken in Ter Apel. 6 Nederlandse activisten die vastzaten in Israël na deelname aan de hulpgoederenvloot worden vanmiddag overgevlogen naar Turkije. Pensioenfonds ABP en vastgoedinvesteerder Rockfield Real Estate gaan samen meer dan 2000 betaalbare en duurzame woningen bouwen voor studenten en starters. Een 35-jarige Australische man is gearresteerd op verdenking van diefstal van een camera-uitrusting van een slachtoffer van de schietpartij op Bondi Beach. Het weer. Vanmiddag komt de zon vanuit het zuidwesten steeds vaker tevoorschijn. Het blijft vrijwel overal droog met temperaturen van 18 tot 24 graden. En morgen wordt het zelfs nog warmer. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

In de kapschuur van het Boshuis Echten is op zaterdag 23 mei, zondag 24 en maandag 25 mei, maar ook op 30 en 31 mei een expositie te bekijken van kunstenares Chantal van Sundert. De tentoonstelling is geopend van 1 tot 5. Op doordeweekse dagen tussen beide weekenden is de expositie ook te bezoeken. Het Boshuis is gelegen in de natuur en dient als creatieve ontmoetingsplek. Menvereniging Zuidwolde organiseert voor de 37e keer de samengestelde menwedstrijd. Deze vindt plaats op zaterdag 30 en zondag 31 mei in het idyllische buurtschap Steenbergen, net buiten Zuidwolde. Naast de menwedstrijd geeft Dave Hulsebos van Dave Fietsen in samenwerking met de MTB-vereniging Zuidwolde uitleg over het gebruik van verschillende sportfietsen. Daarnaast is er een discgolfclinic voor de jeugd en volwassenen.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemeente Stadskanaal heeft circa 50 asielzoekers één nacht opgevangen na een tekort aan opvangplekken in aanmeldcentrum Ter Apel. De asielzoekers zijn inmiddels teruggekeerd naar Ter Apel. Stadskanaal benadrukt dat het om een eenmalige noodhulp gaat en dat het COA en het Rijk nu verantwoordelijk zijn voor vervolgopvang. 6 Nederlandse activisten die vastzaten in Israël na deelname aan de hulpgoederenvloot naar Gaza worden vanmiddag naar Turkije gebracht. De vluchten zijn gecharterd door Turkije. De activisten vertrekken om 3:10 vanaf een luchthaven bij Eilat en landen rond 5:50 in Istanbul. Pensioenfonds ABP en vastgoedinvesteerder Rockfeld Real Estate gaan samen meer dan 2000 betaalbare en duurzame woningen bouwen voor studenten en starters. Hiervoor is 350 miljoen euro startkapitaal beschikbaar. De grootschalige complexen van 250 tot 500 woningen komen in studentensteden en krijgen gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. Een 35-jarige Australische man is gearresteerd op verdenking van diefstal van camera-uitrusting van een slachtoffer van de schietpartij op Bondi Beach. De verdachte werkt als fotograaf op dezelfde Chanukah-evenement. Bij een huiszoeking trof de politie een camera, handboeien, elektronische apparaten en een verboden stof aan. En tot zover het nieuws.
2: Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Helaas zijn er een paar bijzonderheden overgebleven na de ochtendspits. Allereerst een ongeluk met 2 vrachtwagens op de A59 naar Den Bosch. Bij Os is de weg helemaal dicht. Duurt nog tot halverwege de middag. Omrijden kan via Eindhoven, ook de A50 en de A2. Verder een spoedreparatie bij

0: A12 voor de Duitse grenscontrole. Vanaf de Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

zijn de headlines uit het nieuws. De Nederlandse GasUnie en twee Duitse gasnetbeheerders gaan samen een waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland ontwikkelen. De waterstofnetwerken van beide landen worden met elkaar verbonden. Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet nadat er vorige maand natuurbranden uitbraken tijdens militaire oefeningen in onder andere Gelderland en Noord-Brabant. In de opvang voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel zijn gisteren bijna 80 plekken vrijgekomen. Het is nog niet bekend of dit betekent dat het COA vandaag meer mensen kan toelaten op het terrein. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimers Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers, zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
5: Nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De Nederlandse Gasunie en twee Duitse gasnetbeheerders gaan samen een waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland ontwikkelen. De waterstofnetwerken van beide landen worden met elkaar verbonden. Dat willen ze rond 2031 voor elkaar hebben. Dat staat in een overeenkomst die ze hebben getekend. Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet nadat er vorige maand natuurbranden uitbraken tijdens militaire oefeningen in onder andere Gelderland en Noord-Brabant. Op dit moment werkt het ministerie aan een aanpassing van de regels voor oefeningen in droge periodes. Dat moet nog voor de zomer klaar zijn. In de opvang voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel zijn gisteren bijna 80 plekken vrijgekomen. Het is nog niet bekend of dit betekent dat het COA vandaag meer mensen kan toelaten op het terrein. De afgelopen nacht hebben 2240 mensen op het complex overnacht. Een nacht eerder zaten er 2316 asielzoekers in Ter Apel. De economische activiteit in de eurozone is in mei verder gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global wordt vooral de dienstensector hard getroffen door de stijging van de kosten van het levensonderhoud door de oorlog. En tot zover het nieuws. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere bijzonderheden onderweg. Onder andere de A28 Zwolle-Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken 10 minuten vertraging. Door een spoedreparatie na een ongeluk van gisterochtend is er één rijstrook dicht. Verder helemaal dicht de A59 naar Den Bosch. Bij Os is de weg afgesloten na een ongeluk met twee vrachtwagens. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. Verder de N36 nog. Daar heb je beide richtingen een afsluiting bij de N48. Komt er een ongeluk. Onbekend hoe lang het daar gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeershinformatie.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
7: Nee, wij zijn...

zijn de headlines uit het nieuws. Amateurclubs proberen op 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. In die opzet worden de clubs die nu nog op zaterdag of zondag spelen bij elkaar gevoegd, waarna ze op beide dagen spelen. Het Duitse handelsoverschot met de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van dit jaar afgenomen door de hogere handelstarieven die de Amerikaanse president Trump heeft opgelegd. De Nederlandse GasUnie en twee Duitse gasnetbeheerders gaan samen een waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland ontwikkelen. De waterstofnetwerken van beide landen worden met elkaar verbonden. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Dit is DNO. Fietsers en wandelaars in en rond Rauwveen hebben er een nieuwe voorziening bij. Bij de Veldschuur is een rustpunt geopend waar recreanten even kunnen pauzeren, iets kunnen drinken en gebruik kunnen maken van een eco-toilet. Ook buiten de openingstijden van de Veldschuur is de plek toegankelijk. Met het rustpunt hopen de betrokkenen een laagdrempelige en praktische toevoeging te bieden voor iedereen die de omgeving bezoekt. De plek is bedoeld voor fietsers, wandelaars en andere recreanten die onderweg even willen stoppen. Op maandagmiddag 25 mei, tweede Pinksterdag, vormt de Brug S-kerk in Dwingelo het decor voor een bijzonder luisterconcert. Vanaf 3 uur verzorgt het muzikale duo Ellen Rustige en Sjors Holleboom een optreden vol sfeervolle Nederlandstalige luister- en kleinkunstliedjes. Het concert vindt plaats in het kader van de landelijke kunstroute Feest van de Geest. Het concert is onderdeel van het feest.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Amateurclubs proberen op 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. In die opzet worden de clubs die nu nog op zaterdag of zondag spelen bij elkaar gevoegd, waarna ze op beide dagen spelen. De uitspraak van de bodemprocedure die bij de rechtbank loopt komt waarschijnlijk in augustus of september. Het Duitse handelsoverschot met de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van dit jaar afgenomen door de hogere handelstarieven die de Amerikaanse president Trump heeft opgelegd. Er wordt gesproken over een handelsoverschot in het geval een land meer goederen en diensten verkoopt aan het buitenland dan het koopt. De Nederlandse Gasunie en twee Duitse gasnetbeheerders gaan samen een waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland ontwikkelen. De waterstofnetwerken van beide landen worden met elkaar verbonden. Dat willen ze rond 2031 voor elkaar hebben. Dat staat in een overeenkomst die ze hebben getekend. Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet nadat er vorige maand natuurbranden uitbraken tijdens militaire oefeningen in onder andere Gelderland en Noord-Brabant. Op dit moment werkt het ministerie aan een aanpassing van de regels voor oefeningen in droge periodes. Dat moet nog voor de zomer klaar zijn. En tot zover het nieuws. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden.
2: Van de ANWB. Het lijkt soepeler te gaan onderweg. Het wordt nu eventjes iets rustiger. Op de A28 blijft het onverminderd druk vanuit Zwolle naar Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken 5 km en 10 minuten. Door een spoedreparatie is er 1 rijstrook dicht. Verder drukt op de A27 Utrecht-Gorkum bij Noorderloos 8 km en 20 minuten vanaf knooppunt Everdingen. En tot slot de Duitse grenscontrole. Momenteel is die het langste op de A12 komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten over 2 km. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look. Met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BuyMJM. Ontdek inspiratie op BuyMJM.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet van Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
14: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

zijn de headlines uit het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Er zijn inmiddels 20 aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszouwer vanwege zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Markeszouwer zei vorige week dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. Amateurclubs proberen op 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Een explosie van kleur, energie en muzikale vreugde. Dat belooft popcore Harmony Singers uit Hogeveen met de nieuwe theatershow Poptimism. Na eerdere uitverkochte edities keert het koor zaterdag 6 juni terug in de tamboer. Vanaf 8:15 staat een avond op het programma die wordt aangekondigd als een ode aan de kracht van popmuziek. De voorverkoop voor Poptimism is inmiddels van start gegaan. Vanwege de weersomstandigheden is de actie Happen en Trappen van werkgroep Stefanos Staphorst verplaatst naar zaterdag 6 juni. Happen en Trappen is een gezellige fiets- en puzzeltocht waarbij deelnemers onderweg kunnen genieten van verschillende hapjes, leuke tussenstops en een sfeervolle afsluiting met een gezellige markt bij het eindpunt. Aanmelden is mogelijk tot en met dinsdag 2 juni om 4 uur via www.stefanos.nl/happen-en-trappen. De organisatie adviseert om er snel bij te zijn, want vol is vol.

0: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimers Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
4: Het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. Er zijn inmiddels 20 aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszouwer vanwege zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Markeszouwer zei vorige week dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat er nog meer aangiftes zullen binnenkomen. Amateurclubs proberen op 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. In die opzet worden de clubs die nu nog op zaterdag of zondag spelen bij elkaar gevoegd, waarna ze op beide dagen spelen. De uitspraak van de bodemprocedure die bij de rechtbank loopt komt waarschijnlijk in augustus of september. Het Duitse handelsoverschot met de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van dit jaar afgenomen door de hogere handelstarieven die de Amerikaanse president Trump heeft opgelegd. Er wordt gesproken over een handelsoverschot in het geval een land meer goederen en diensten verkoopt aan het buitenland dan het koopt. En tot zover het nieuws. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch heb je 20 minuten vertraging voor het knooppunt Everdingen. De A12 richting Duitsland voor de grens bij Zevenaar 10 minuten extra. En op de A28 naar Utrecht voor knooppunt Hoevelaken ook 10 minuten vertraging. Dat laatste komt door een spoedreparatie. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl. Meer

0: langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Wij zijn DNO. I like that. Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO.
1: Joop Huisman uit Rauwveen is woensdag 27 mei te gast in het Verhalencafé Nieuw-Leuzen en geeft een lezing over zijn bezoeken aan de Amish. Hoe komt het dat hun manier van leven zo bijzonder is? Wat zijn de hedendaagse gewoonten van de Amish? Er zijn grote verschillen, maar ook verrassende overeenkomsten tussen de Amish, een protestantse geloofsgemeenschap in Noord-Amerika, en Staphorst. De avond in de Spil begint om 8 uur. De zaal is een half uur eerder al open. Een explosie van kleur, energie en muzikale vreugde. Dat belooft popcore Harmony Singers uit Hogeveen met de nieuwe theatershow Poptimism. Na eerdere uitverkochte edities keert het koor zaterdag 6 juni terug in de tamboer. Vanaf 8:15 staat een avond op het programma die wordt aangekondigd als een ode aan de kracht van popmuziek. De voorverkoop voor Poptimism is inmiddels van start gegaan.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. Klussers hebben meer uitgegeven bij de Gamma en Karwei. Dat meldt Intergamma, dat is het moederbedrijf van beide bouwmarkten. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. Klussers hebben meer uitgegeven bij de Gamma en Karwei. Dat meldt Intergamma, dat is het moederbedrijf van beide bouwmarkten. De doe-het-zelf-ketens profiteerden van meer klanten in de winkels, die volgens Intergamma kwamen voor persoonlijk advies en voor inspiratie. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. Er zijn inmiddels 20 aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszouwer vanwege zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Markeszouwer zei vorige week dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat er nog meer aangiftes zullen binnenkomen. En tot zover het nieuws. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden.
2: Dennis Mooij van de ANWB. De avondspits is begonnen. Er staat nu bijna 350 kilometer file. Deze wegen heb je de meeste vertraging. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel doe je er een half uur langer over door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je een half uur extra nodig tussen Utrecht en knooppunt Everdingen. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht vanwege het slechte wegdek. En daardoor ook file op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Everdingen ook 30 minuten vertraging. Dan de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom Zuid. 11 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is ook 30 minuten daar. En op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Knopendel en Arkel doe je 20 minuten lang over door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je een sokker die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BuyMJM. Ontdek inspiratie op buymjm.com.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Online.

eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

zijn de headlines uit het nieuws. De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. Klussers hebben meer uitgegeven bij de Gamma en Karwei. Dat meldt Intergamma, dat is het moederbedrijf van beide bouwmarkten. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Dit is DNO. Kunstliefhebbers, opgelet. Feest van de Geest is een fantastische route langs 17 kerken in de regio Zuidwest-Drenthe en de Kop van Overijssel. Beleef kunst van meer dan 35 kunstenaars in een unieke omgeving die uitnodigt tot contemplatie en verwondering. Geniet van de historische architectuur van de kerkgebouwen, sta stil bij het Pinksterverhaal en ontdek de prachtige omgeving. Het Feest van de Geest begint op 14 mei en duurt tot en met 25 mei. Voor exacte data en tijden kijk op de website www.feestvandegeest.nl/OZWD. Jouk Huisman uit Rauwveen is woensdag 27 mei te gast in het Verhalencafé Nieuw Leuzen en geeft een lezing over zijn bezoeken aan de Amish. Hoe komt het dat hun manier van leven zo bijzonder is? Wat zijn de hedendaagse gewoonten van de Amish? Er zijn grote verschillen, maar ook verrassende overeenkomsten tussen de Amish, een protestantse geloofsgemeenschap in Noord-Amerika, en Staphorst. De avond in de speel begint om 8 uur, de zaal is een half uur eerder al open.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimers Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers, zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Een muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
5: Is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops na de uitspraak. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat ze niet terug de cel in hoeft. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners. Daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. Klussers hebben meer uitgegeven bij de Gamma en Karwei. Dat meldt Intergamma, dat is het moederbedrijf van beide bouwmarkten. De doe-het-zelf-ketens profiteerden van meer klanten in de winkels, die volgens Intergamma kwamen voor persoonlijk advies en voor inspiratie. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. En tot zover het nieuws. Vanavond weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 9 graden. Morgen zonnig, temperaturen tussen de 23 en 27 graden.
6: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat bijna 670 kilometer file. Ik begin op de afsluitdijk, de A7. Die is richting Friesland dicht bij de Lorentsluizen. Dat komt door een ongeluk en dat gaat nog uren duren voordat de weg weer vrij is. Een keer vanuit Noord-Holland naar Friesland rijdt om via Almere en Emmeloord. Onder andere over de A1 en de A6. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein doe je er 3 kwartier langer over door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein, een 30 minuten vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. En op de A59 van Den Bosch naar Os door knooppunt Paalgraven heb je 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar.
8: krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. Klussers hebben meer uitgegeven bij de Gamma en Karwei. Dat meldt Intergamma, dat is het moederbedrijf van beide bouwmarkten. En dan het weer. Vanavond weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 9 graden. Morgen zonnig, temperaturen tussen de 23 en 27 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De twee vrouwen die verdacht worden van mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven 14 dagen langer in de cel zitten. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo zwaar gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gebracht. De kinderen zouden ook zijn opgesloten in een kelder. De vrouwen worden daarom ook verdacht van vrijheidsberoving. De opvanglocatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zit nog vol. Wat betekent dat er ook vandaag niet voor alle asielzoekers een plek is. Om hoeveel mensen het gaat is nog niet bekend. Er is nu besloten om alleen kwetsbare mensen op te vangen. De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops na de uitspraak. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat ze niet terug de cel in hoeft. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners. Daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. En tot zover het nieuws.
2: Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Het begint iets af te nemen qua vertragingen. Nog veel vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden natuurlijk. Maar ook op de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo moet je rekening houden met extra reistijd. Tussen Deventer en Badmen staat namelijk 6 kilometer door een ongeluk. De vertraging is 3 kwartier. 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A6, Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. De A7 van Horen naar Heerenveen. Die is afgesloten op de afsluitdijk. De hoogte van de Lorentsluis is namelijk een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Friesland rijdt voorlopig om via Almere en Emmeloord. Wel in het vliegtuig terecht, net na Lelystad. Op de A7 en dan van Groningen naar Heerenveen. Tussen industrieterrein Westpoort en Marum heb je een kwartier vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. Je kan er langs via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

headlines uit het nieuws. Roland Garros verhoogt het prijzengeld dit jaar waarschijnlijk niet, ondanks protest van spelers over de verdeling van de inkomsten. De gemeente Amsterdam vangt de komende 6 maanden 230 extra vluchtelingen op om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel worden veroord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. Vladimir Poetin heeft samen met de president van Belarus, Alexander Lushenko, een 3-daagse militaire oefening tussen Rusland en Belarus afgesloten. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Zaterdag 23 en zondag 24 mei is er het Oldtimers Festival Balkbrug. Kom kijken naar circa 500 oldtimers zoals auto's, bromfietsen, tractoren en vrachtauto's. Tijdens deze editie is er extra aandacht voor het merk Volvo. Bekijk demonstraties met oude machines en ambachten. Struin op de meer dan 200 meter lange braderie. En vind de gezelligheid tijdens het Oldtimer Festival op zaterdagavond. Muzikale avond met DJ Ryan en de band Dirty Dog. Kom naar Balkbrug op 23 en 24 mei vanaf 10 uur. Voor het mooiste Oldtimer Festival voor jong en oud. Toegang is gratis. Voor meer informatie of deelname, ga naar oldtimersbalkbrug.nl.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
5: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Roland Garros verhoogt het prijzengeld dit jaar waarschijnlijk niet, ondanks protest van spelers over de verdeling van de inkomsten. Toernooidirecteur Amélie Mauresmo zegt niet toe te geven aan de druk. Spelers houden vrijdag symbolisch een persmoment van 15 minuten, verwijzend naar hun aandeel van 15% in de opbrengsten. De gemeente Amsterdam vangt de komende 6 maanden 230 extra vluchtelingen op om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De opvangplekken komen bovenop de bestaande capaciteit in de hoofdstad. Volgens het COA zit de opvanglocatie in Ter Apel ondanks vrijgekomen plekken nog altijd vol. Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel worden veroord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. Ook Vert Grapperhaus, viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins moeten verschijnen. De commissie onderzoekt het kabinetsbeleid.
6: Dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
5: Roland Garros verhoogt het prijzengeld dit jaar waarschijnlijk niet, ondanks protest van spelers over de verdeling van de inkomsten. Toernooidirecteur Amélie Mauresmo zegt niet toe te geven aan de druk. Spelers houden vrijdag symbolisch een persmoment van 15 minuten, verwijzend naar hun aandeel van 15% in de opbrengsten. De gemeente Amsterdam vangt de komende 6 maanden 230 extra vluchtelingen op om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De opvangplekken komen bovenop de bestaande capaciteit in de hoofdstad. Volgens het COA zit de opvanglocatie in Ter Apel ondanks vrijgekomen plekken nog altijd vol. Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel worden veroord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. Ook Vert Grapperhaus, viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins moeten verschijnen. De commissie onderzoekt het kabinetsbeleid tijdens de coronapandemie tussen 2019 en 2022. Vladimir Poetin heeft samen met de president van Belarus, Alexander Lushenko, een 3-daagse militaire oefening tussen Rusland en Belarus afgesloten. Tijdens de oefening werd onder meer getraind met nucleaire wapens en raketten die kernkoppen kunnen dragen. Volgens Rusland namen ruim 64.000 militairen deel aan de grootschalige oefening.
6: En tot zover het nieuws.
5: Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
12: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel, Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
17: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
18: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
17: Help je mee?

0: Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via
1: Goedenavond, dit is Nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
0: 8 uur.
1: Rachel Reeves heeft in het Verenigd Koninkrijk maatregelen aangekondigd om de kosten voor huishoudens te verlagen. Zo worden belastingen op supermarktproducten en tickets voor onder meer pretparken en musea tijdelijk verlaagd en reizen kinderen in augustus gratis met de bus. De plannen moeten de gevolgen van stijgende prijzen door de situatie in Iran dempen. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan dood door schuld vanwege de vliegramp met Air France Flight 447. Dat gebeurde in 2009. Bij de crash boven de Atlantische Oceaan kwamen 228 mensen om het leven. Volgens de rechtbank waren beide partijen volledig verantwoordelijk voor het ongeluk. Roland Garros verhoogt het prijzengeld dit jaar waarschijnlijk niet, ondanks protest van spelers over de verdeling van de inkomsten. Toernooidirecteur Amélie Mauresmo zegt niet toe te geven aan de druk. Spelers houden vrijdag symbolisch een persmoment van 15 minuten, verwijzend naar hun aandeel van 15% in de opbrengsten. De gemeente Amsterdam vangt de komende 6 maanden 230 extra vluchtelingen op om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De opvangplekken komen bovenop de bestaande capaciteit in de hoofdstad. Volgens het COA zit de opvanglocatie in Ter Apel ondanks vrijgekomen plekken nog altijd vol. En tot zover het nieuws. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via...
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
0: 9 uur.
1: Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen wegenwachter Wil van G. Die reed in Eindhoven een fietser dood na een diefstal van zijn telefoon en portemonnee. Hij achtervolgde de verdachte en raakte hem met een bus. Het slachtoffer overleed later. De uitspraak van de rechter volgt op 4 juni. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangescherpt van geel naar oranje. Nederlanders worden afgeraden er op vakantie te gaan vanwege oplopende maatschappelijke onrust, stroomuitval en tekorten aan brandstof en medicijnen. Alleen noodzakelijke reizen worden nog toegestaan. Rachel Reeves heeft in het Verenigd Koninkrijk maatregelen aangekondigd om de kosten voor huishoudens te verlagen. Zo worden belastingen op supermarktproducten en tickets voor onder meer pretparken en musea tijdelijk verlaagd en reizen kinderen in augustus gratis met de bus. De plannen moeten de gevolgen van stijgende prijzen door de situatie in Iran dempen. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan dood door schuld vanwege de vliegramp met Air France Flight 447. Dat gebeurde in 2009. Bij de crash boven de Atlantische Oceaan kwamen 228 mensen om het leven. Volgens de rechtbank waren beide partijen volledig verantwoordelijk voor het ongeluk. En tot zover het nieuws. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden.
2: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
3: Flex Estate. Own your deal.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
0: 10 uur.
1: Het debat in de Tweede Kamer over het normaliseren van geweld in de samenleving en politiek is uitgesteld omdat het te laat zou beginnen. Initiatiefnemer Jesse Klaver vroeg om uitstel omdat het eerdere debat over overlastgevende asielzoekers nog volop bezig was. Het debat is nu verplaatst naar dinsdag 26 mei. In het onderzoek naar de dood van de 73-jarige Paul Wieber in Amsterdam is een derde minderjarige verdachte aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al twee jongens van 15 en 17 opgepakt. De man werd vorige week dood aangetroffen in zijn woning aan de Lijnbaanstraat. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen wegenwachter Wil van G. Die reed in Eindhoven een fietser dood na een diefstal van zijn telefoon en portemonnee. Hij achtervolgde de verdachte en raakte hem met een bus. Het slachtoffer overleed later. De uitspraak van de rechter volgt op 4 juni. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangescherpt van geel naar oranje. Nederlanders worden afgeraden er op vakantie te gaan vanwege oplopende maatschappelijke onrust, stroomuitval en tekorten aan brandstof en medicijnen. Alleen noodzakelijke reizen worden nog toegestaan. En tot zover het nieuws. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk

0: Muziek is uitgesteld omdat het te laat zou beginnen. Initiatiefnemer Jesse Klaver vroeg om uitstel omdat het eerdere debat over overlastgevende asielzoekers nog volop bezig was. Het debat is nu verplaatst naar dinsdag 26 mei. In het onderzoek naar de dood van de 73-jarige Paul Wieber in Amsterdam is een derde minderjarige verdachte aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al twee jongens van 15 en 17 opgepakt. De man werd vorige week dood aangetroffen in zijn woning aan de Lijnbaanstraat. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen wegenwachter Wil van G. Die reed in Eindhoven een fietser dood na een diefstal van zijn telefoon en portemonnee. Hij achtervolgde de verdachte en raakte hem met een bus. Het slachtoffer overleed later. De uitspraak van de rechter volgt op 4 juni. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangescherpt van geel naar oranje. Nederlanders worden afgeraden er op vakantie te gaan vanwege oplopende maatschappelijke onrust, stroomuitval en tekorten aan brandstof en medicijnen. Alleen noodzakelijke reizen worden nog toegestaan. En tot zover het nieuws. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Ga naar oldtimerswandbrug.nl.
2: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Op het Domplein in Utrecht hebben donderdagavond honderden mensen gedemonstreerd voor solidariteit. De bijeenkomst was een initiatief van onder meer De Goede Zaak, Extinction Rebellion en de Dolomina's. Volgens aanwezigen was de sfeer gemoedelijk. Demonstranten riepen op tot steun voor vluchtelingen en tegen wat zij zien als toenemend extreemrechts geweld. Een 2-jarig meisje is in het noordwesten van Spanje overleden nadat ze urenlang in een auto in het stadje Brion was achtergelaten. Haar vader vergat haar naar de kinderopvang te brengen en liet haar per ongeluk in de auto achter terwijl hij naar zijn werk reed. Door de hitte raakte het kind ernstig oververhit en overleed later in het ziekenhuis aan uitdroging en een hitteberoerte. Het debat in de Tweede Kamer over het normaliseren van geweld in de samenleving en politiek is uitgesteld omdat het te laat zou beginnen. Initiatiefnemer Jesse Klaver vroeg om uitstel omdat het eerdere debat over overlastgevende asielzoekers nog volop bezig was. Het debat is nu verplaatst naar dinsdag 26 mei. In het onderzoek naar de dood van de 73-jarige Paul Wieber in Amsterdam is een derde minderjarige verdachte aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al twee jongens van 15 en 17 opgepakt. De man werd vorige week dood aangetroffen in zijn woning aan de Lijnbaanstraat. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. En tot zover het nieuws. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden.

headlines uit het nieuws. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Op het Domplein in Utrecht hebben donderdagavond honderden mensen gedemonstreerd voor solidariteit. Volgens aanwezigen was de sfeer gemoedelijk. Een tweejarig meisje is in het noordwesten van Spanje overleden nadat ze urenlang in een auto in het stadje Brion was achtergelaten. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Monte Novo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de dag zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Op het Domplein in Utrecht hebben donderdagavond honderden mensen gedemonstreerd voor solidariteit. De bijeenkomst was een initiatief van onder meer De Goede Zaak, Extinction Rebellion en de Dolomina's. Volgens aanwezigen was de sfeer gemoedelijk. Demonstranten riepen op tot steun voor vluchtelingen en tegen wat zij zien als toenemend extreemrechts geweld. Een 2-jarige meisje is in het noordwesten van Spanje overleden nadat ze urenlang in een auto in het stadje Brion was achtergelaten. Haar vader vergat haar naar de kinderopvang te brengen en liet haar per ongeluk in de auto achter terwijl hij naar zijn werk reed. Door de hitte raakte het kind ernstig oververhit en overleed later in het ziekenhuis aan uitdroging en een hitteberoerte. En tot zover het nieuws. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan er lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging. Waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Monte Novo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de dag zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. En tot zover het nieuws. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen beginnen bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden.
0: Wij zijn de...

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging. Waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun 2 jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de dag zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. En tot zover het nieuws. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan er lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden.